Wat jij al sippen, you're that baggy quarter sips. Ben er op een beetje cedar, ja, kom in shit. Om je business bro, vrouw babe, Twitter bro, je business. Jij leeft met leven, nou ja, trippel bitches. Jij zijn er kisses.